Oh, lang van mee. Doorkomen, we hebben tegen dat fiets te maken als ik werk en gaan zeer naar de plek zijde, voor daar aan de opbouwse stuk tegen de artiesten. Als je hoort namen van de artiesten, zo kan je bij ons spelen. Ingen probleem in de hele land. Aan alles aan haar liga bent. Daar snakken we selvfølgelig om Daniel O'Donnell. Og her skal vi på en melodi med Daniel O'Donnell og Mary Dunn. Og meldien heter Have You Ever Been Lonely. Det var ikke en skor, men jeg ombestemte meg, så nå får vi legge den andre ned igjen. Og det var faktisk melodi nummer 9497, folkens.